Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is 2 keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1, alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderwerp.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is 2 keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit is...
3: Hear the clock ticking on the wall, losing

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is 2 keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM.

0: man. And I wanna go home.
1: Uitgevonden om het verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
1: Francis Dix.
2: Goedemorgen.
1: 2FM Hits Nieuws.
2: Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie die in oktober begint is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover het radio nieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
1: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is 2 keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Top Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer. Smash Mouth.
4: Sheryl Crow.
5: Blink 182.
6: Three Doors Down.
7: The Goo Goo Dolls and The Fray.
8: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 6 uur.
9: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
9: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
9: De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
10: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up.
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit is 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
0: John Mayer. Smash Mouth. Sheryl Crow. Blink 182. Three Doors Down. The Goo Goo Dolls and The Fray.
3: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 10 uur.
4: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
4: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
4: In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazeswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
5: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Bij Hazeswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar. Ook niemand raakte gewond. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis hits.
1: Here we go again.
0: 2FM. Voorzichtigheid geboden.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits nieuws.
1: De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalige beheerder van het universiteitsmortuarium. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
2: En dit was het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hogeveen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten bloot te liggen. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve test op cocaïne. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. En de lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Pop Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Ticket op 2FM.nl. Het is 2 uur.
6: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
6: Goedemiddag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Bij afvalverwerker René Wie dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En dit was het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het is nog niet bekend of er ook in Nederland banen verdwijnen. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaargewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling naar beneden stortte. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. En de Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1, alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
2: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
3: De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
2: En dit was het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten vanuit Marokko. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. En beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: studio at 2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits nieuws.
1: Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden... gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Afgelopen weekende bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden. Het is het hoogste gemiddelde sinds de meting in 1984 begonnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groep onder de migranten vanuit Marokko. En bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, vindt de vertrekkende topman van Shell Nederland. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstol een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. En de Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groep onder de migranten vanuit Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer.
4: Smash Mouth.
5: Sheryl Crow.
6: Blink-182.
7: Three Doors Down.
8: The Goo Goo Dolls and The Fray.
9: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 6 uur.
10: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
10: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
10: Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 0,4 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
11: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. En dan game. En dan...

0: doe nog één keer voor hoe het moet.
1: What's up, familia? This is Daddy Yankee.
2: Hi, I'm Mateo.
3: Hi, this is Joe Chester.
4: Yo, we're Lucas and Steve.
5: Hey, this is Ava Max.
0: Dit is 2FM Hits.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste 2 weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

0: Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.
1: Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. Vier andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

0: you, look what you just made me do.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Vier andere Nederlanders raakten gewond. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis hits.
1: Here we go again.
0: 2FM. Voorzichtigheid geboden.

0: Top Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
0: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow, Blink 182, Three Doors Down, The Goo Goo Dolls, and The Fray.
3: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 10 uur.
4: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
4: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
4: In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea...

0: Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotszand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden.
1: En tot zover het radionieuws op 2FM.
2: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
2: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. In het roggebotszand bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski, de Drontenaar die sinds 2024 wordt vermist. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouarnec, die vorig jaar al 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio at 2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië.

0: Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis hits.
1: Here we go again.
0: 2FM. Voorzichtigheid geboden.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met

0: onweer en het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
1: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink-182, Three Doors Down,
5: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
6: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
7: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
7: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
7: De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
8: Give it up!
0: 2FM.